0: een tikje geven.
1: Hi.
0: Eleanor is the operator. I'm okay here. I'll be advising.
1: Simple.